dan. Zou dat er in zoiets? Kon niet natuurlijk daarom. Klaas ik hier nog meteen. Jij had mij staan aangemaakt. Moes ik hem eigenlijk in de zadel. Meet mij ergens zoiets. Dan heet ik zoiets mensen.